Iradie, me wa ye. Iradie, me kafu. Ale. Come on, sing again. Iradie. Ha ha ha ha ha. Leba ba ba ba ba. Iradie, me kafu. Now listen. Okochiribue. Let our say. Okochiribue. Ewaye. Okochiribue. Ekanfu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Okochiribue.